0: omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen op bouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

willen niet dat ik blow. En ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met je.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst innde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond, plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur. Vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het felbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het was vandaag een extreem warme dag met een maximumtemperatuur zo'n 33, lokaal 34 graden. Flinke zonnige periode en een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht krijgen we met een buienstoornis te maken. En het blijft afwachten tot op het laatste moment waar de zwaarste buien zullen vallen. Maar waarschijnlijk zal het buiten onze regio zijn. Maar ook bij ons kan er een enkele stevige bui vallen, mogelijk met onweer. En van plaats tot plaats kan dan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 18. Morgen blijft vrijwel overal droog. De wind waait dan uit een westelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Op zondag is de kans op een enkele bui iets groter. Dan krijgen we dan een afwisseling van zon en wolken. En een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht naar zondag koelt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het alweer zo'n 28 graden worden. Op maandag en dinsdag lijkt het weer tropisch warm te worden op veel plaatsen. Met een matige wind, aanvankelijk uit een oost-noordoostelijke, later uit een noord-noordwestelijke richting. En ook de nachten verlopen zacht met een minimumtemperatuur van 18 tot 20 graden. En overdag dan rond de 30 graden. Ook op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 28. En het blijft dan vrijwel overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het felbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het was vandaag een extreem warme dag met een maximumtemperatuur zo'n 33, lokaal 34 graden. Flinke zonnige periode en een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht krijgen we met een buienstoornis te maken. En het blijft afwachten tot op het laatste moment waar de zwaarste buien zullen vallen. Maar waarschijnlijk zal het buiten onze regio zijn. Maar ook bij ons kan er een enkele stevige bui vallen, mogelijk met onweer. En van plaats tot plaats kan dan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 18. Morgen blijft vrijwel overal droog. De wind waait dan uit een westelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Op zondag is de kans op een enkele bui iets groter. Dan krijgen we dan een afwisseling van zon en wolken. En een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht naar zondag koelt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het alweer zo'n 28 graden worden. Op maandag en dinsdag lijkt het weer tropisch warm te worden op veel plaatsen. Met een matige wind, aanvankelijk uit een oost-noordoostelijke, later uit een noord-noordwestelijke richting. En ook de nachten verlopen zacht met een minimumtemperatuur van 18 tot 20 graden. En overdag dan rond de 30 graden. Ook op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 28. En het blijft dan vrijwel overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zo'n 300 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Krimpen aan den IJssel hebben donderdag met succes per fiets hun praktisch verkeersexamen afgelegd. Ondanks de zomerse temperaturen wist vrijwel iedereen het examen met goed gevolg af te ronden. Alleen één deelnemer slaagde er niet in om het veelbegeerde diploma te halen. Dat verkeersexamen wordt elk jaar georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel. Met het verkeersexamen bereiden basisschoolleerlingen zich voor op een veilige deelname aan het verkeer. Zeker nu veel kinderen na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en vaak zelfstandig onderweg zullen zijn. Woensdag zijn op verschillende locaties in de regio grote hoeveelheden supermarktproducten gedumpt. Het gaat vooral om zuivelproducten die al even over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Het is vooralsnog een raadsel wie de producten heeft achtergelaten. Donderdagochtend werden eerst meerdere pallets met kwark, yoghurt en andere zuivelproducten aangetroffen op een parkeerplaats aan de Zevenhuizenplas. Niet veel later bleek dat er ook op andere plekken dezelfde supermarktgoederen waren gedumpt, waaronder een bedrijventerrein in Rotterdam Prins Alexander en de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Nieuwekerk. Wie achter de dumpingen zit, is nog een raadsel. Er wordt geprobeerd hierachter te komen om de kosten op degene te verhalen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 19 juni. Het was vandaag een extreem warme dag met een maximumtemperatuur zo'n 33, lokaal 34 graden. Flinke zonnige periode en een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht krijgen we met een buienstoring te maken. En het blijft afwachten tot op het laatste moment waar de zwaarste buien zullen vallen. Maar waarschijnlijk zal het buiten onze regio zijn. Maar ook bij ons kan er een enkele stevige bui vallen, mogelijk met onweer. En van plaats tot plaats kan dan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 18. Morgen blijft vrijwel overal droog. De wind waait dan uit een westelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Op zondag is de kans op een enkele bui iets groter. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht naar zondag koelt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het alweer zo'n 28 graden worden. Op maandag en dinsdag lijkt het weer tropisch warm te worden op veel plaatsen. Met een matige wind, aanvankelijk uit een oost-noordoostelijke, later uit een noord-noordwestelijke richting. En ook de nachten verlopen zacht met een minimumtemperatuur van 18 tot 20 graden. En overdag dan rond de 30 graden. Ook op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 19 en een maximumtemperatuur rond de 28. En het blijft dan vrijwel overal droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het onweer gisteravond heeft gezorgd voor veel bliksemflitsen en dreigende wolkenluchten. Een van de bliksemschichten sloeg in bij een huis aan de Abbekersdoel in Bleskensgraaf. De schade lijkt mee te vallen. Wel raak was het bij een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ontstond brand, maar niemand raakte gewond. Ook in Zeeland, Gelderland, Noord-Holland en Utrecht brak brand uit in huizen. Ook had de brandweer het druk met omgewaaide bomen. In Veendam en Muntendam ontstonden daardoor op sommige plekken ook gaslekkages. ProRail werkt vanochtend nog aan een defecte bovenleiding tussen Geldermalsen en Den Bosch en aan bomen op het spoor in Groningen. Op de Hoogstraat in Schiedam is vannacht iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De dader is gevlucht. De politie heeft voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De politie kan nog niks zeggen over de toedracht van de steekpartij op de Hoogstraat in Schiedam vannacht. Een huis aan de Snoekenveen in Spijkenisse is vannacht beschadigd na een explosie. Er ontstond ook brand, maar die was snel onder controle. Aan de Snoekenveen zijn al eerder explosies geweest. Dit keer was het op een ander adres. Er was een gezin in het huis op het moment van de ontploffing. Niemand raakte gewond. Fans van Marokko zijn vannacht onder meer in Rotterdam de straat opgegaan om te vieren dat hun nationaal elftal vrijwel zeker de knock-outfase van het WK heeft bereikt. Marokko won met 1-0 van Schotland. Dat leidde tot veel getoeter op de Coolsingel, het Kruisplein, de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat. Het enige Marokkaanse doelpunt was van vertrekkend PSV'er Ismaël Saibari. Die schoot al na 71 seconden raak op het Schotse doel. Turkije was vannacht minder fortuinlijk. De Turken zijn uitgeschakeld op het WK na een 1-0 verlies tegen Paraguay. Vannacht speelde ook Brazilië nog tegen Haiti en het werd 3-0 voor de Brazilianen. Vanavond om 7 uur staat Oranje op het veld tegen Zweden en zien we later op de avond Duitsland tegen Ivoorkust. Het weer dan veel zon, droog, wat lagere temperaturen dan gisteren. Door ongeveer 24 graden aan zee tot 27 graden dieper landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag over een dag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgen er zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting en wordt zo'n 29 lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De bliksem is gisteravond op diverse plekken ingeslagen. Onder meer in een huis aan de Appekes Doel in Bleskensgraaf leidde dat tot een brandlucht. De schade lijkt er mee te vallen. Raak was het ook bij een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ontstond brand, maar niemand raakte gewond. Ook in Zeeland, Gelderland, Noord-Holland en Utrecht brak brand uit in huizen. In een dorp in Twente viel een bruiloft in het water. 150 gasten moesten het feest verlaten nadat een beek doorbrak bij de feestzaal. Verder had de brandweer het druk met stormschade, onder meer in Juliana Dorp in Noord-Holland, waar het festivalterrein van Juliana Pop zoveel schade opliep dat het festival voor vandaag moest worden geschrapt. Onder andere Ronnie Flex, Drukwerk, S10 en Van Dikhout zouden optreden. ProRail werkt vanochtend nog aan een defecte bovenleiding tussen Geldermalsen en Den Bosch en het verwijderen van bomen op het spoor in Groningen. Een huis aan de Snoekenveen in Spijkenisse is vannacht beschadigd geraakt na een explosie. Er ontstond ook brand, maar die was snel onder controle. Aan de Snoekenveen waren eind vorige maand nog 2 explosies op 1 adres. Dit keer was het bij een ander huis. Er was een gezin binnen op het moment van de ontploffing en niemand raakte gewond. Omstanders hebben gisteren in Krimpen aan de IJssel een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het kind van 1 jaar of 2 was in de auto achtergelaten. Toen er na 10 minuten nog niemand naar het kindje omkeek, hebben omstanders een ruit opengekregen en de peuter bevrijd. Ook belden ze de politie en die heeft melding gedaan bij Veilig Thuis. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto binnen 10 minuten met zo'n 10 graden stijgen. Voor Turkije zit het WK erop. De Turken verloren met 1-0 van Paraguay. De Zuid-Amerikanen kwamen al na 65 seconden op voorsprong. Turkije zat met name in de tweede helft dicht bij een gelijkmaker, maar kon geen kans verzilveren. Paraguay speelde de laatste 45 minuten met 10 man na een rode kaart voor het beledigen van een tegenstander met de hand voor de mond. Marokko is wel een ronde verder. Het Marokkaanse elftal won met 1-0 van Schotland. De goal van vertrekkend PSV'er Ismaël Saibari viel ook al extreem vroeg in de wedstrijd, na 71 seconden. Na de winst van hun ploeg zijn fans van Marokko vannacht in onder meer Rotterdam de straat opgegaan. Het leidde tot veel getoeter. De Koolsingel, het Kruisplein, de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat. Vanavond om 7 uur staat Oranje op het veld tegen Zweden. En zien we later op de avond Duitsland tegen Ivoorkust. Het weer vanavond of vanmiddag, dan hebben we een graad of 23 aan zee en 27 graden in het oosten van de regio. We hebben volop zon en het blijft droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 10:10 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag overdag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgt een zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt zo'n 29, lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk een graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mini World Rotterdam is weer open. De noodlijdende miniatuurexpositie aan het Weena is op de valreep gered door pretparkeigenaar Wim Beelen. Die zorgt voor een overbruggingskrediet en helpt bij het wegwerken van de ontstane schulden. Die hebben te maken met een huurachterstand. Beelen vindt dat de gemeente Rotterdam te veel huur vraagt aan de miniatuurexpositie. Hij wil Mini World op den duur onderbrengen in zijn eigen pretpark, Spelen bij Beelen, op het terrein van de voormalige AVR Verbrandingshoven in Rotterdam-Zuid. Veruit de meeste gemeenten werken mee aan de spreidingswet. Al is dat vaak niet van harte, schrijft de NOS. Niet meer dan 11 gemeenten verzetten zich tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Waaronder Maassluis en Albrandswaard. De NOS bekeek alle coalitieakkoorden die tot nu toe zijn gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daaruit blijkt dat de meeste gemeenten dus bereid zijn mee te werken, maar ze stellen wel vaak voorwaarden als alleen kleinschalige opvang, alleen gezinnen en inspraak voor omwonenden. Na de zomer gaat het kabinet in gesprek met gemeenten en dan komen er ook deadlines voor gemeenten die nu helemaal geen opvang hebben. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft in Coevorde een vrouw het leven gekost. Het 25-jarige slachtoffer uit Joure zat in een auto toen er een boom bovenop het dak viel. Blikseminslagen, harde wind en hagel hebben in het hele land voor problemen gezorgd. De bliksem is in meerdere huizen ingeslagen. Onder meer in Bleskensgraaf, een nieuwe kerk aan de IJssel. In Zwolle stortte het dak van een postsorteercentrum deels in. In Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar op dat moment een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. Juliana Pop in Noord-Holland gaat niet door omdat het festivalterrein beschadigd is geraakt. Onder andere Ronnie Flex, Drukwerk, S10 en Van Dikhout zouden daar optreden. Vissers vangen steeds vaker inktvis in de Noordzee. In 10 jaar tijd is de hoeveelheid gevangen inktvis verdrievoudigd. Dat komt door klimaatverandering. De komst van inktvissen naar de Noordzee is een uitkomst voor veel vissers. Want door de opwarming van het zeewater trekken kabeljauw en schooljuis steeds vaker naar noordelijkere wateren. De inktvis die bij ons wordt gevangen gaat naar Zuid-Europese landen. Daar worden ze ook verwerkt. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. Temperatuur 24 graden aan zee, 27 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan niet verder af dan 18 graden. Morgen, periode met zon, kleine kans op een bui. En dan wordt het maximaal 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag overdag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgt een zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt zo'n 29, lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk een graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een traumateam is vannacht gecrashed op de A15 in de Thomassentunnel. Het mobiel medisch team was rond 4 uur onderweg naar Oostvoorne om daar te assisteren. Wat er precies is misgegaan, kan de veiligheidsregio niet zeggen. En wel is duidelijk dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. De auto van het traumateam is stoten los. Een van de inzittenden raakte licht gewond. En die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio is het goed afgelopen met de melding in Oostvoorne, waar het team naar onderweg was. Mini World Rotterdam aan het Weena is weer open. De noodlijdende miniatuurexpositie is op de valreep gered door pretparkeigenaar Wim Beelen. Hij heeft voor een overbruggingskrediet gezorgd en helpt bij het wegwerken van de schulden. Die zijn ontstaan door een huurachterstand. Beelen wil Mini World op den duur onderbrengen in zijn eigen pretpark. Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige AVR-verbrandingsoven in Rotterdam-Zuid. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariana zitten vanavond in de VS op de tribune bij het tweede groepsduel van Oranje. Nederland speelt in Houston tegen Zweden dat met 5-1 won van Tunesië. Na de wedstrijd reizen het koninklijk paar en de prinses door naar Kansas City, waar ze morgen Ecuador Curaçao bijwonen. James Burroughs, het creatieve brein achter comedyserie Cheers, is overleden. Ruim 5 decennia drukte Burroughs een stempel op de Amerikaanse tv-geschiedenis, schrijft zijn familie in een overlijdensbericht. Hij begon als regisseur van tv-shows en nam in de jaren 70 75 afleveringen van Taxi voor zijn rekening. En daarop bedacht hij Cheers. Burroughs werd bijna 50 keer genomineerd voor een Emmy, de belangrijkste tv-prijs, en hij won er 11, waaronder 6 voor Cheers. Het weer, veel zon vandaag, blijft droog. Temperatuur 24 graden aan zee, 27 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 18. Morgen periode met zon, kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Megan Jack have inspired us all.
1: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
2: Ja, nou, een bijzonder goedemiddag allereerst. We gaan tijdens deze editie van Zwaardvis vooruitblikken naar het Pinkpop Festival. Tegenover mij staat Oscar.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dat is weer eens wat anders.
3: Ja, zo is dat natuurlijk met vakantie, hè?
2: Ja. We gaan tot 2 uur uitzending maken in het teken van de 55e editie van Pinkpop. Want het is een jubileum en het jubileum zal opgeluisterd worden met onder andere de Hoogmis van het Zuiden. Maar tijdens deze uitzending zullen we alles uit de doek doen over het festival. Pinkpop is natuurlijk ooit bedacht, Oscar, tijdens Pinksteren.
3: Ja, en ik hoorde van jou gisteren in Kletskoek dat het de 55e keer is.
2: Ja, 55e keer. En eigenlijk is het bijna nooit met Pinksteren.
3: Nee, maar waar zou dat aan liggen, Willem?
2: Dat ligt volgens mij aan het tijdstip. Dat de artiesten nog niet op tour zijn in juni als het vroeg valt. Hè, ja. Want Pinkster kan al heel vroeg vallen. Mm-hmm. Dit jaar was het ook volgens mij vroeg. Niet in juni, in mei volgens mij. En in 2030 is het pas weer voor het eerst dat Pinkpop met Pinkster plaats zou vinden. Omdat het dan achter in juni valt.
3: Ja, dat is gunstiger natuurlijk.
2: Dat is gunstiger, ja. Wij begonnen trouwens met 21 Pilots, met een soort festival anthem. Want dat nummer Seven Nation Army wat je hoorde, dat zou je natuurlijk kunnen kennen van de White Stripes. De band komt uit Ohio, bestaat uit 2 vaste leden, Tyler Joseph en Josh Dunn. En die Josh Dunn die viert tijdens Pinkpop zijn verjaardag. Want dan wordt hij, 37 volgens mij, of 38. Ja, dat is de dag voordat hij gaat optreden. En de band heeft 8e album uitgebracht, Breeds. Wie ook naar Pinkpop komt is de Amerikaanse singer-songwriter Teddy Swims uit Atlanta. Die heeft inmiddels 2 studioalbums uit. En een van zijn succesnummers is natuurlijk Bad Dreams. En die gaan we nu horen in het programma Zwaardvis.

Ja, dat was de band Kingfisher. Hij is heel enthousiast. Ja, dat is het leuke van live-opnames. We hebben ze uit het archief getrokken. Diamonds and Roses van Kingfisher. Dat is een viertal, een indie-folkband uit Limerick. Uit Ierland komt altijd wel leuke dingen. Hun debuutalbum, die ligt in de schappen, Helicon. En wat wel leuk is aan Kingfisher. Zij begonnen, normaal breng je nummers uit, een single of debuutalbum of een EP. Maar hun hebben eerst een live-album uitgebracht van een optreden in Dublin. En daarna kwam er een debuutalbum, die heet Helicon. En dat is een leuk album, want we hebben er vaak wat van laten horen. En de band is te zien op Pinkpop op de vrijdag. Samen met onder andere 21 Pilots die je ervoor hoorde en Teddy Swims. En wat ook op die dag speelt is... ik geef trouwens zometeen nog veel meer nieuwtjes, feitjes over Pinkpop. Want Pinkpop is het langslopende Europese festival wat bestaat. 18 mei 1970 was de eerste editie. En inmiddels zijn we dus toe aan de 55e komende week. Wij gaan naar een bandje uit Londen. Dat zijn de Vaccines, viertal. Ze hebben inmiddels 6 albums uit. En ze hebben een fantastische live reputatie. En dat ga je ook horen in het nummer All in White, wat je nu gaat horen hier tijdens het programma.

0: was always wrong.
1: Is Zwaardvis.

0: Ja, ik heb hier een enorme timetable. Die heb jij ook.
1: Ja, die heb ik
0: van,
1: ook.
0: Niet van Orchid Jazz, maar van Pinkpop. Ja. Dat is een omvangrijk schema. Dan kan je precies zien wanneer wat optreedt. En de editors spelen bijvoorbeeld op zaterdag de 20e om 7:50. Dat doen ze als... Als support act zou je kunnen zeggen van The Cure. En die gaan we zo horen. En daarvoor treedt Frans Ferdinand op. Maar Pinkpop heeft natuurlijk ook altijd een wedstrijd. De wedstrijd Nu of Nooit. Daar doen dan Limburgse bands aan mee. En de winnaar van die wedstrijd mag dan openen. En dat wordt dit jaar de Halfshane Band. En die gaan we straks bellen in de tweede uur. We gaan de zanger Tim Stoter bellen. Want zij mogen dus, terwijl het terrein vol gaat lopen, een optreden verzorgen. En wij hebben heel veel van die bands gehad in het verleden die dat mochten doen. Major Tom bijvoorbeeld en Madi en Christopher Green, Les Jins, Jack Munro en The Amazing Laserbeams, Sun Grazer, allemaal opgetreden tijdens Pinkpop. Nou, we hadden het al over The Cure. De headliner van het festival op de tweede dag. De headliners zijn natuurlijk de trekkers die moeten zorgen dat de kaarten verkocht worden. Er zijn nog kaarten in omloop. Veel zelfs. Er worden ook veel kaarten aangeboden omdat het dreigt ontzettend heet te gaan worden met Pinkpop. Ik hoorde zelfs temperaturen van misschien wel 35 graden. Dan is het geen pretje om op zo'n veld als Megaland te staan. Maar The Cure sluit af. Dan zal het ongetwijfeld al minder warm zijn. Want ze beginnen om 10 uur en ze gaan optreden tot middernacht. En dan zullen ze ongetwijfeld van hun meest recente album, dat is het 14e studioalbum Songs of a Lost World, nummers gaan spelen. Dit is een klassieker uit 1980. Want laat het niet vergeten, The Cure bestaat dit jaar 50 jaar. A Forest, de klassieker van The Cure. Op zaterdag 20 juni ook te zien tijdens Pinkpop.

0: Direct met het nummer Swings. Dat komt van een gelijknamige album, Swings. En je hoort hem nu in de live versie. Het is het 10e album al van Direct. Daarvoor hoorde je The Cure met The Forest. Die dus de zaterdag afsluit. En Direct staat op zondag. Trouwens, weet je welke artiest het meest op Pinkpop heeft gespeeld? Oscar?
1: Nee, zou ik je niet durven zeggen, Willem.
0: Wij lieten zojuist bijvoorbeeld de editors horen. Die gaan voor de 7e keer al op wachtje maken. Maar er is één artiest, dus een Nederlandse artiest, die 8 keer heeft gestaan. Het is een zij en ze komt uit Den Haag.
1: Ja, Anouk.
0: Ja,
1: Anouk. Nou, dat is nou een vraag, daar kan ik nog zomaar een antwoord op geven, Willem. Hey.
0: Ja, en verder staan er natuurlijk een aantal artiesten op Pinkpop dit jaar. Zoals Triggerfinger, maar ook The White Lies. Die voor de 6e keer een opwachting maken op Pinkpop. Dus er zijn een aantal die hebben genoeg vlieguren gemaakt om daar niet meer zenuwachtig van te worden.
1: Precies.
0: En dat is dus over Pinkpop, waar we veel meer nieuwtjes nog over hebben. Bijvoorbeeld dat het een aantal keer verhuisd is van locatie. Want het is niet voor het eerst dat het in Megaland plaatsvindt. Daarvoor was het elders, op de draf- en de renbaan in Geleen volgens mij eerder ook nog. Maar daar hebben we het zo nog wel over. We gaan eerst naar een artiest die jarig is op de dag dat hij optreedt. Dus dat is een extra feestje. Dat is Julian Corey van de band Franz Ferdinand. Franz Ferdinand was natuurlijk een discutabele Oostenrijkse keizer. Of tenminste, ik weet niet of het keizer was. Maar hij was de veroorzaak van de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft Alex Capranos, de zanger van Franz Ferdinand, later zijn band naar vernoemd. En ze hebben inmiddels hun 6e album uit. Die heet The Human Fear. Ze bestaan ook inmiddels 25 jaar, want in 2001 werd de band in Glasgow opgericht. En de toetsenist mag zijn verjaardag vieren tijdens zijn optreden op Pinkpop op de 20e. Dat is Julian Corey, hij wordt 41. Hier is het nummer Night and Day van Franz Ferdinand.

0: The White Lies met Farewell to the Fairground. En deze band, ik noemde de naam net al, staat dus voor de zesde keer op Pinkpop. Dus die weten wel wat er speelt. Het is een band uit Londen. In 2007 werd ze opgericht. Dus volgend jaar vieren ze een 20-jarig jubileum. Ealing, dat is de wijk waar ze vandaan komen. Nightlight is het zevende album die ze uitgebracht hebben. En een White Lie, dat is iets van een leugentje om bestwil. Nou, ik weet niet of ze dat doen, maar dat zou zomaar kunnen. Hey, Pinkpop is, dat is misschien wel verbazingwekkend. Pinkpop is een van de populairste evenementen van dit moment.
1: Ja, dat kan ik me zo voorstellen.
0: Samen met nog een evenement.
1: Ja, het Noordzee, wou je zeggen, of niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Dat zijn de...
1: Meer in de popsfeer dan?
0: Ja, het is een beetje... Er zit een heel festival om dat evenement heen. Vindt op en rond Nijmegen plaats in maand juli. Ja. Gladiolen komen eraan te pas.
1: Ja. Het heeft met wandelen van doen?
0: Ja, wandelen.
1: 4 dagen lang?
0: Ja, de vierdaagse feesten en Pinkpop zijn de populairste evenementen op dit moment op de festivalplein. Dus dat is wel bijzonder. Hey, we gaan naar straks in het tweede uur gaan we de Herfstzeen Band bellen. Voor die tijd hebben we nog wat tracks voor het nieuws. Onder andere een bak herrie van Tom Morello, Killing in the Name of. Want die was natuurlijk de frontman van, of tenminste een van de bandleden van Rage Against the Machine. Ook Audioslave en de Night Watchman. En die heeft dat nummer natuurlijk nog steeds op zijn repertoire staan. Maar daarvoor gaan we iets country-folks-achtig laten horen uit Montana. Dat is de Buffalo Traffic Jam met het nummer Fool's Gold. En die hebben we nog niet eerder gehoord in Zwaardvis, dus dat wordt een primeurtje. Staan op Pinkpop op de eerste dag.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie Rotterdam-Rijnmond onderzoekt 2 explosies vannacht. De eerste was rond 12:30 aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Er ontstond ook brand. Aan de Snoekenveen waren eind vorige maand nog 2 explosies op 1 adres. Vannacht was een ander huis doelwit. Niemand raakte gewond. Maar nu blijkt was er rond 16:30 ook een ontploffing in een portiek aan de burgemeester van Harelaan in Schiedam. Ook hier raakte niemand gewond. Er ontstond wel schade aan het portiek. Nederland telt nog altijd te weinig IC-bedden. De Tweede Kamer wil dat er 1150 plekken op de intensive care zijn. Maar op dit moment hebben de ziekenhuizen er minder dan 900. En dat is een lager aantal dan tijdens de coronapandemie. Blijkt uit cijfers van het ministerie. De Tweede Kamer trok 2 jaar geleden 35 miljoen euro uit voor meer IC-capaciteit. Maar de bedden zijn er niet. En dat komt door gebrek aan gespecialiseerd personeel. Kamerleden dringen aan op een flexibele schil van zorgmedewerkers die in noodsituaties kunnen bijspringen op de intensive care. De Belgische zanger Raymond van het Groenewoud kijkt uit naar zijn optreden begin volgend jaar in Lantaarnvenster in Rotterdam. Van het Groenewoud herinnert zich het Rotterdamse publiek als heel tof. De 76-jarige artiest staat op 2 januari met een liveband op het podium met hoogtepunt uit zijn carrière. Er komt ook een live album uit met een registratie van een optreden eerder in Paradiso. Dat was een magische avond, zo noemt Van het Groenewoud het Amsterdamse concert in april 2022. Maar Rotterdam kan hem dus ook bekoren.
2: En dat komt dan weer door de vrouw die haar best heeft gedaan om een stamboom uit te pluizen. En de ware vertakkingen die naar Rotterdam leiden. En in onze ijver om die stamboom meer en meer voor ogen te krijgen, ben ik voor minstens 1 adres in Rotterdam geweest. Uiteraard een plek waar alles afgebroken was. In elk geval was daar de tante van mijn grootmoeder, weet ik veel. Die was daar woonachtig ooit.
1: Raymond van het Groenewoud brak eind jaren 70 door en maakte eerder nummers als Cha-cha-cha, Je veux l'amour en Liefde voor muziek. Het weer, veel zon vandaag, droog, 24 graden aan zee, 27 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 18. Morgen een dag met zon, maar er is ook een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 25 en 28 graden dan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom terug in het tweede deel van deze Pinkpop-editie. Het is naar aanleiding van de 55e editie van Pinkpop dat we deze uitzending maken. En je hoorde aan het begin van dit tweede uur de Amsterdamse band My Baby. De band van Joost en Kato van Dijk. Ze hebben inmiddels een zesde album uit Echo. En dit Uprising wat je hoorde, dat is wel hun klassieker. En zij mogen de Pinkpop Zondag openen op de Noordstates. Dat doen ze al heel vroeg. Dat is echt nog ontbijttijd. 12 uur op zondag, toch?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja,
1: ja toch?
2: Dan kom ik net op.
1: Ja, precies. Dus dat is allemaal op de Pinkpop Zondag. Wat er nog meer op die zondag op het programma staat, dat gaan we gaan in dit uur natuurlijk bellen met de Herf Shane Band. De zanger gaan we bellen, Tim Stoten. Maar die zijn volgens mij ook onderdeel van dat Limburgse geweld. Want op Pinkpop komt dit jaar met een theatrale en muzikale ode aan het Limburgse popcultuur. Onder andere Jeroen van Koningsbrug, Rowan Hens en Beppy Kraft doen mee in de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. En ook Rowan Hens komt volgens mij nog op het podium. Die voorstelling is op de 21ste op de zondag. En dat is allemaal in het schema om 1:00 of 2:00 in de middag op de Noordstates na My Baby. En daar komen een aantal artiesten op het podium, waaronder John Tana. John Tana is wel een artiest met een verhaal. Hij is namelijk een typetje, het alter ego van Seth Verhagen. Personage is een Nederlandse zanger, woonachtig in Maastricht en afkomstig uit Marseille. Zijn muziek zijn Franse covers met een eigen parodietekst in verfranst Maastrichts gezongen. En die naam John Tana, die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Dat is de samentrekking van de Maastrichtse volkszanger Jody Blanco en het personage Tony Montana uit de film Scarface. En hij maakt dus ja, een soort Franse covers met eigen tekst. Hier een strak plan van John Tana. Te zien dus op Pinkpop tijdens de Hoogmis van het Zuiden.

0: Ja, dat waren ze, de Herfstzeen Band met Golden Glory Horen. Ik weet niet of ik zo goed uitspreek, maar Limburgs is niet zo goed. Tim, goedemiddag, de zanger van de band.
1: Goedemiddag, ja, mijn Limburgs is net iets beter, kan ik me voorstellen.
0: Ja, jullie zijn een band uit Venlo. En ja, dat is Limburg. En Limburg, dat is natuurlijk in één adem te noemen met Pinkpop. Want wat gaat er gebeuren met jullie de komende week?
1: Ja, iets heel spannends gaat er gebeuren. Wij hebben de grote eer om vrijdag inderdaad dat gigantische Limburgse festival Pinkpop te mogen openen met onze eigen muziek in onze eigen Limburgse taal. Dus dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is heel mooi. Hey, trouwens, over jullie gesproken, hè? Want jullie hebben natuurlijk voordat jullie op Pinkpop stonden al iets gewonnen, volgens mij, waardoor je daar staat.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de Limburgse Popprijs. Die wordt ieder jaar uitgereikt eigenlijk aan artiesten die uit Limburg afkomstig zijn. Dus die hoeven hier niet meer te wonen. Het gaat ook helemaal niet over de Limburgse taal.
0: Nee, nee.
1: Maar het is voor popartiesten afkomstig uit Limburg. En dan is er een beste albumprijs, een beste songprijs, beste initiatief en ook de belofte. En de belofteprijs, dat is eigenlijk een voor een act waarvan de jury verwacht dat zij klaar zijn voor iets groters. En zij winnen dan

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag overdag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgen er zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt zo'n 29 lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK.
1: Ik ben er. Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Rotterdam-Rijnmond onderzoekt twee explosies vannacht. De eerste was rond 12:30 aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Er ontstond ook brand. Aan de Snoekenveen waren eind vorige maand nog twee explosies op één adres. Vannacht was een ander huis doelwit. Niemand raakte gewond. Nou, nu blijkt was er rond 16:30 ook een ontploffing in een portiek aan de burgemeester van Harelaan in Schiedam. Ook hier raakte niemand gewond. Er ontstond wel schade aan het portiek. Nederland telt nog altijd te weinig IC-bedden. De Tweede Kamer wil dat er 1150 plekken op de intensive care zijn. Maar op dit moment hebben de ziekenhuizen er minder dan 900. En dat is een lager aantal dan tijdens de coronapandemie. Blijkt uit cijfers van het ministerie. De Tweede Kamer trok 2 jaar geleden 35 miljoen euro uit voor meer IC-capaciteit. Maar de bedden zijn er niet. En dat komt door gebrek aan gespecialiseerd personeel. Kamerleden dringen aan op een flexibele schil van zorgmedewerkers die in noodsituaties kunnen bijspringen op de intensive care. De Belgische zanger Raymond van het Groenewoud kijkt uit naar zijn optreden begin volgend jaar in Lantaren Venster in Rotterdam. Van het Groenewoud herinnert zich het Rotterdamse publiek als heel tof. De 76-jarige artiest staat op 2 januari met een liveband op het podium met hoogtepunt uit zijn carrière. Er komt ook een live album uit met een registratie van een optreden eerder in Paradiso. Dat was een magische avond, zo noemt Van het Groenewoud het Amsterdamse concert in april 2022. Maar Rotterdam kan hem dus ook bekoren.
2: En dat komt dan weer door de vrouw die haar best heeft gedaan om een stamboom uit te pluizen. En de ware vertakkingen die naar Rotterdam leiden. En in onze ijver om die stamboom meer en meer voor ogen te krijgen, ben ik voor minstens 1 adres in Rotterdam geweest. Uiteraard een plek waar alles afgebroken was. In elk geval was daar de tante van mijn grootmoeder, weet ik veel. Die was daar woonachtig ooit.
1: Raymond van het Groenewoud brak eind jaren 70 door en maakte eerder nummers als Cha-cha-cha, Je veux l'amour en Liefde voor muziek. Het weer, veel zon vandaag, droog, 24 graden aan zee, 27 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het helder.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio.
12: Oh, yes.
0: IJsselsport.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag over een dag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgen er zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt zo'n 29, lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag over een dag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgt een zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt zo'n 29, lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk een graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorde kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: We the people, in order to form a more perfect union. 221 years ago, in a hall that still stands across the street, a group of men gathered and with these simple words launched America's improbable experiment in democracy. Farmers and scholars, statesmen and patriots who had traveled across the ocean to escape tyranny and persecution, finally made real their Declaration of Independence at a Philadelphia convention that lasted through the spring of 1787. The document they produced was eventually signed, but ultimately unfinished. It was stained by this nation's original sin of slavery, a question that divided the colonies and brought the convention to a stalemate until the founders chose to allow the slave trade to continue for at least 20 more years and to leave any final resolution to future generations. Of course, the answer to the slavery question was already embedded within our Constitution, a Constitution that had at its very core the ideal of equal citizenship under the law, a Constitution that promised its people liberty and justice, and a union that could be and should be perfected over time. And yet words on a parchment would not be enough to deliver slaves from bondage, or provide men and women of every color and creed their full rights and obligations as citizens of the United States. That what would be needed were Americans in successive generations who were willing to do their part through protests and struggles, on the streets and in the courts, through a civil war and civil disobedience, and always a great risk, to narrow that gap between the promise of our ideals and the reality of their time. This was one of the tasks we set forth at the beginning of this presidential campaign, to continue the long march of those who came before us. A march for a more just, more equal, more free, more caring, and more prosperous America. I chose to run for president at this moment in history because I believe deeply that we cannot solve the challenges of our time unless we solve them together, unless we perfect our union by understanding that we may have different stories, but we hold common hopes, that we may not look the same and may not have come from the same place, but we all want to move in the same direction towards a better future for our children and our grandchildren. This belief comes from my unyielding faith in the decency and generosity of the American people. But it also comes from my own story. I'm the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Are you ready?

0: stoeltjes gevuld al in die Zero's. Als deze werd opgezet, dan was het rustig bij de bar en helemaal vol op de dansvloer. Lekker om eens een keer te horen. Eén studio aan het begin van een nieuwe On Fire. Je hoorde SOS. Going on the air. 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Lemonade, Blondish, Joris Voorn en Funk Devoid, Space Motion, Riva Star en Prunk.

elke nieuws voor je. Hier is het veel warmer. Dit is de On Fire Radio Show met de dikste nieuwe beats. Hartelijk welkom. André Zimmer heet deze man. En When You Groove heet zijn track. En die mag er zeker wezen. En Castel uit España hoor je ook nog. En People Going met de oude hit van Inner City erin verwerkt. En Blondish en Curtis Welsh was de eerste nieuwe track deze week in On Fire. Lovers on the Dance Floor. Echt weer zo'n heerlijk zomer anthem. Het is zomer. En wij vieren dat met de dikste nieuwe releases in de On Fire Radio Show. DJ Sneak en DSF onderweg. Dit is de nieuwe van Dom Pe.

brain still.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraven en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

mening zijn. Dat is de weekend vibe van On Fire. Ah, lekker man. Uur 2 van de show begon wel heel erg fijn, hè? Een van mijn favorietjes maar weer is opgerakeld uit de fonotheek. Je hoorde Get Dick Hoor aan het begin van

no guest list tonight.

met Mamoro. Guestlist hoorde je daarvoor ook nog Hyena. Samen met Beats by Hand en Le Royal, zo heet die track. En daarvoor hoorde je Richard Kleber en Japan Ice. The On Fire Radio Show

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorde kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oudekerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
3: In the next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
4: Welcome to episode 406. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music for weekend your boost. This week, great start with the extended mix of Subtle Gravity by Jamie Mudd. Next, the extended mix of Less Hate, More Love by Sun Lounger, Mox, Salem and 88 Birds. And Metten, UFO and Bobby with the extended mix of Temple of Aeos. And of course, a special track of the week and lots more great tracks selected for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oudekerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraven Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraven en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is